0: In het hart van Herzele. Radio
1: Star. De meest verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Sonk. Discount Sonk.
2: Summer, summer, summertime. Radio Star.
3: Cause this is Africa.
2: Radio Star.
4: Welcome to the summer.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cycladen, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui, plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.
2: De zon op je radio. Feel the music. Radio Star.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer

0: service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
1: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Met een hart voor Herzelen.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
4: Huh? Morwa?
3: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
5: Hey, het is zomer op je radio. Geen zomer zonder Radio Star.

0: groente- en fruitafdeling bij Discountzonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discountzonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cycladen, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui, plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.
2: Radio Star.
3: Je hoort van ons.
2: Goedemorgen.
4: Dit is Studio Sonneveld.
5: Studio Sonneveld.

Wie wordt de nieuwe Herzelse wielerkampioen? Ter gelegenheid van de zomerkermis organiseert de dorpsraad van Borsbeke in samenwerking met lokale verenigingen op zaterdag 29 augustus het Borsbeeks kampioenschap baanwielrennen voor alle inwoners van Groot Herzelen. Het BKB gaat door in Sportpark De Vrede, dat is in de Pastorijstraat, van 12:30 tot 5:00 in de namiddag. Elke man of vrouw van 6 tot 99 jaar neemt een vliegende start en rijdt zo snel mogelijk één baanronde van 375 meter. Er is een medaille voor elke deelnemer, een podia volgens leeftijd, een verloting van Natura-prijzen, bloemen en een trofee voor de rapste Herzelse man en vrouw. Schrijf je vandaag nog in via een mailtje naar dorpsraad.borsbeke@gmail.com. Let op, inschrijven kan tot zaterdag 22 augustus om 12:00.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: De muziek

Het Willemsfonds van Herzelen heeft weer een leuke uitstap klaar. Ze gaan naar de stad Deinze op donderdag 3 september. In de voormiddag brengen ze een bezoek aan het kasteel van Ooidonk. En na de lunch gaan ze naar het Mudel, dat is het museum van Deinze en de Leienstreek. De deelnameprijs, inclusief de busreis, kost €76 voor leden van het Willemsfonds en €81 voor niet-leden. Wil je meegaan? Dan kan je terecht bij Roger van der Straten. Je belt op 053 62 67 62. Het voltallige team van het Willemsfonds heet u alvast van harte welkom.

0: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelf Centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
1: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: We gaan eten.
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
2: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: Radio Star.
5: Het feestcomité Oebrechtegem nodigt je uit op de kermis van Wouwbrechtegem. Op zondag 23 augustus. Aan Frituur Plosh op het Heilig Hartplein kan je vanaf 19:30 avonds genieten van de gratis optredens van Lindsay, Louis Flion en Willy Sommers. De inkom is helemaal gratis.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Verse hamburgers. 4 kopen plus 2 gratis.
1: In de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet onder controle. Al heeft het vuur zich gisteren niet verder verspreid. Minister Quintin zegt dat de regen helpt, maar dat het gebied moeilijk toegankelijk blijft en het vuur onvoorspelbaar is. De brandweer vreest uitbreiding naar Duitsland door de wind. Ze krijgt hulp van zo'n 60 Duitse brandweerlieden. Er waren afgelopen nacht enkele heropflakkeringen en door dichte rook kunnen blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd uitvliegen. In totaal is al ongeveer 3000 hectare natuur verwoest. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meerdere woningen zijn geraakt. En Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw honderden Oekraïense drones heeft neergehaald. Volgens het staatspersbureau gaat het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar. De drones waren gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er in Rusland gewonden zijn. Op het WK hockey hebben de Red Lions hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. Ze staan nu 2e in hun groep en spelen morgen hun laatste beslissende match tegen Maleisië. De eerste 2 gaan door. Bij de vrouwen spelen de Red Panthers straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Zij wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA stopt de samenwerking met topman Kevin Lamour. Lamour had onlangs publiek kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino over dienstplan om rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. FIFA bevestigt zijn vertrek, maar geeft geen reden en zegt verder geen commentaar te zullen geven. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
0: Goedemorgen. Dit is Studio Sonneveld.

De dorpsraad van Wouwbrechtegem heeft opnieuw een feestelijk event klaar ter gelegenheid van de kermis. Dat gaat door op zondag 23 augustus. Je bent welkom vanaf 14 uur op de weide achteraan bij Boer Paul. Er is weer het ludieke Spel zonder grenzen, maar er is ook kinderanimatie, food en drinks en natuurlijk de heerlijke ijscrème van Rita. Wouwbrechtegem, mon amour pour toujours. Zorg dat jij er ook bij bent. Alle info op de Facebookpagina van Dorpsraad.

0: beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494-74-40-08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook supersimpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

SOS Wilde Dieren, dat is het opvangcentrum voor zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren in Heeraardsbergen. De medewerkers zijn daar dag en nacht in de weer met het helpen van wilde dieren in nood. Ze worden er verzorgd om ze na herstel weer vrij te laten in de natuur. Op zondag 13 december kan je met natuur.herzelen het centrum bezoeken. Spreken af om 13:30 in de namiddag aan de kerk van Herzelen om te carpoolen. Inschrijven vooraf is verplicht. €5 voor volwassenen, €3 voor kinderen jonger dan 12 jaar. Wil je inschrijven of wil je meer info? Dan kan je terecht bij natuur.herzelen. Of je stuurt een mailtje naar patrick.roekhout1@telenet.be.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand.
4: De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
5: De muziek zegt alles. Radio
6: Star. Studio Sonneveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

Loser Radio Star. Radio Star. Hey, het is zomer op je radio.

Vleermuizen zijn vliegende nachtdieren waar heel wat mensen stiekem een beetje schrik van hebben. Maar dat is niet nodig, want ze vliegen niet in je haar, ze veranderen niet in een vampier en ze zijn ook niet agressief. Natuurpunt Herzelen nodigt je uit op de Nacht van de Vleermuis. Op zaterdag 29 augustus, want dan gaan ze op stap in het duister. Na een korte presentatie in de steenoven gaan we gewapend met een baddetector naar het bos en het park rondom de Burcht van Herzelen. Op zoek naar vleermuizen dus. Onze gids Frederik helpt ons om de beestjes te spotten. Het is de ideale afsluiter van de zomervakantie. Afspraak op zaterdag 29 augustus om 20 uur aan de parking van de steenoven op de Kerkouter in Herzelen. Iedereen is welkom. De toegang is helemaal gratis, maar een vrije bijdrage is altijd welkom natuurlijk. Het is wel aangeraden om je vooraf in te schrijven. Dat doe je via de website van natuur.herzelen.

0: Discount Song. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: In de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet onder controle, al heeft het vuur zich gisteren niet verder verspreid. Minister Quintin zegt dat de regen helpt, maar dat het gebied moeilijk toegankelijk blijft en het vuur onvoorspelbaar is. De brandweer vreest uitbreiding naar Duitsland door de wind. Ze krijgt hulp van zo'n 60 Duitse brandweerlieden. Er waren afgelopen nacht enkele heropflakkeringen en door dichte rook kunnen blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd uitvliegen. In totaal is al ongeveer 3000 hectare natuur verwoest. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meerdere woningen zijn geraakt. En Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw honderden Oekraïense drones heeft neergehaald. Volgens het staatspersbureau gaat het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar. De drones waren gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er in Rusland gewonden zijn. Op het WK hockey hebben de Red Lions hun tweede en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. Ze staan nu tweede in hun groep en spelen morgen hun laatste beslissende match tegen Maleisië. De eerste 2 gaan door. Bij de vrouwen spelen de Red Panthers straks hun tweede wedstrijd tegen Spanje. Zij wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA stopt de samenwerking met topman Kevin Lamour. Lamour had onlangs publiek kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino over diens plan om rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. FIFA bevestigt zijn vertrek, maar geeft geen reden en zegt verder geen commentaar te zullen geven. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
2: Jampie van Vlaanderen.

Who's Bad, Michael Jackson, 1987. Dat is het jaartal waar we terug in gingen om aan een nieuw uurtje koffiepauze te beginnen. Deze van dinsdag 18 augustus. Dank wel nog even in de richting van de collega's van Studio Solveld. Een uurtje koffiepauze met de weerupdate halverwege natuurlijk. Zometeen kijken we ook even naar de agenda. De buurtconcerten, want vanavond is het weer zover. De voorlaatste van de zomer 26. Straks vertel ik wat er te doen is, wie er op het podium staat. En dan is er volgende week nog een laatste keer om de zomer 26 met de buurtconcerten af te sluiten. En verder heb ik Princess voor je mee in dit uurtje. Jason Donovan zit er ook aan te komen. We gaan naar Nederland met Doe Maar en ook Fairground Attraction. Maar nu even deze CB Milton uit de jaren 90. Send Me an Angel. Een hele goede morgen.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
3: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: Van het doe hetzelfde. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
1: Kom jij ook mee feesten tijdens Kermis Borsbeke? In Eet en Praat Café De Wijngaard.
5: 1, 2, 3, raak!
1: We starten al op vrijdag 28 augustus vanaf 20 uur met het darts-toernooi. Schrijf je vandaag nog in. Of kom dansen op zaterdagavond tijdens de Foute Party met DJ Sisse. Zondag wordt een familiedag. Met 's middags de lekkere barbecue, inclusief gratis ijsje aan €28 per persoon. Wel vooraf reserveren op 0498 20 60 35. Maandag na de zielmis is er alweer ambiance vanaf 11 uur. Met optredens van Nicole, Rita Cordy en Nico.
6: Mamma mia Maria.
1: Zomerkermis in Borsbeke. Een weekend lang genieten in de wijngaard.
0: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de Oldtimer Tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van muzessen. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september. In de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.

Voor deze staarklassieker gingen we 66 jaar terug in het hitverleden naar 1960 met Keith West, een excerpt from a teenage opera. Ja, af en toe zo'n goede klassieker en we durven af en toe ook wel eens in de jaren 50 gaan grasduinen. Vandaag was het 1960, net voor de reclame nog, halverwege de recensie nog altijd van Suzanne en Freek. Zometeen gaan we drie luikje inzetten richting de weerupdate, maar eerst even kijken naar de agenda, de burgconcerten. Vanavond de voorlaatste maal burgconcerten op de Burgt zitten hier in Herzelen. En het is vanavond onder het motto betreden op eigen risico, want Cheskit die geeft Fayetje vanavond vanaf 8 uur tot middernacht. Cheskit op de Burgtconcerten hier in Herzelen aan de Burgt zitten. Daar moet je zijn. Het begint allemaal om 20 uur, het is gratis toegang. Gewoon ja, wat drankjes nuttigen om het allemaal te sponsoren, dat het gratis kan blijven. Cheskit dus vanavond op de bühne aan de Burgt zitten hier in Herzelen. Voorlaatste Burgtconcert van de zomer 2026. En dan nu dat drie luikje naar de weerupdate. De weerupdate die eraan komt na Anesthesia met Not That Kind, Wet Wet Wet uit de 90s, Angel Eyes, maar ook de 80s met The Fairground Attraction en Find My Love.

Naar het prille begin van de Nilies was dit in het jaar 2000 met Anastasia halverwege onze koffiepauze hier bij Radio Star. Not That Kind. Net ervoor nog Wet Wet Wet met Angel Eyes. En nu tijd voor de weerupdate. Wel, vandaag is het vaak grijs met periode van regen of motregen. In de loop van de namiddag wordt het wel droog met nog kans op enkele buitjes en de maximumtemperaturen die gaan schommelen rond een graad of 23. De matige zuidwestenwind ruimt naar het west-zuidwesten. Aan zee waait het eerder vrij krachtig. Vannacht blijft het ook zwaar bewolkt met toch nog altijd kans op wat lichte regen. Met nachtminima rond zo'n 18 graden. En de wind die waait meestal matig uit het zuidwesten. Kijken we naar morgen. Trekt een meer gestructureerde regenzone over de regio. De dag verloopt voornamelijk zwaar bewolkt op betrokken met perioden van matige neerslag. Pas tegen de avond wordt vanaf het westen geleidelijk aan drogen met enkele opklaringen. De aanvoer van koelere zeelucht drukt de maxima naar 19 tot 20 graden. Donderdag herstelt het weerbeeld zich tijdelijk onder invloed van een zwakke rug van hoge druk. Het blijft over het algemeen droog met een wisseling van opklaringen en wolkenvelden. De temperatuur die gaat zich een beetje herstellen. We gaan naar 23 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Vrijdag wordt de luchtmassa onder invloed van een naderend lage drukgebied opnieuw onstabiel. Na een wisselend bewolkte start ontwikkelen zich al snel stapelwolken die aanleiding geven tot enkele buien die plaatselijk vergezeld kunnen gaan van een donderslag. Bij een matige en tijdens buien soms vrij krachtige wind gaan de maximumtemperaturen op vrijdag liggen rond 21 graden. Weerupdate is nalezen. Dat kan je op de sociale media van het weerstation Pajottenland. Wij nu terug naar 1982 met de band Doe Maar en Doris D. Goedemorgen. Ik ken de...

Midden de 70s, een halve eeuw geleden, in 1975, deze Sugar Candy Kisses van Mac en Katie Kissoen hier bij Radio Star op dinsdag. Net nog van bij de Noorderburen, Doe Maar met Doris Day. De reclame die zit er alweer aan te komen, nadien is er Beverly Graven met Promise Me. Maar eerst gaan we naar de stal van Stock Aitken en Waterman, Jason Donovan, de Australische acteur, die ja in Buren te zien was aan de zijde van Kylie Minogue. Beide in die beginperiode in de jaren 80, allemaal of beiden bij dat producers trio Stock Aitken en Waterman. Jason Donovan met Too Many Broken Hearts.

0: je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Zoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
4: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
5: We gaan eten.
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Het zijn open deurdagen bij de Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
2: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. De muziek zegt

Met deze prachtige Beverly Graven, Promise Mia 1990, zijn we weer eens rond in onze dinsdagse bijdrage in de koffiepauze hier bij Radio Star. Geniet nog van de dag natuurlijk met de collega's die eraan komen. Onze PDG bijvoorbeeld, Patrick de Groot, die komt er straks aan tussen 1 en 3 met het Land van de Grote. Wij zijn er morgen weer. Morgen, dat betekent dat we dan alweer aan de midweekse aflevering toegekomen zijn van ons uurtje koffiepauze. Kygo en One Republic, dat komt er zo meteen aan met Chasing Paradise. Maar eerst nog deze Princess, Say I'm Your Number One. Tot morgen.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Verse hamburgers. 4 kopen plus 2 gratis.
1: This summer, Radio Star, we're bringing the heat.

0: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: Kom jij ook mee feesten tijdens Kermis Borsbeke in Eet- en Praatcafé De Wijngaard.
6: 1, 2, 3, raak!
5: We starten al op vrijdag 28 augustus vanaf 20 uur met het darts-toernooi. Schrijf je vandaag nog in. Of kom dansen op zaterdagavond tijdens de Foute Party met DJ Sisse. Zondag wordt een familiedag met 's middags de lekkere barbecue, inclusief gratis ijsje aan €28 per persoon. Wel vooraf reserveren op 0498 20 60 35. Maandag na de zielmis is er alweer ambiance vanaf 11 uur met optredens van Nicole, Rita Cordy en Nico.
7: Mamma mia Maria.
5: Zomerkermis in Borsbeke. Een weekend lang genieten in de wijngaard.
8: Feel the music. Radio.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salut daarmee.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de Oldtimer Tractoren rondrit, de Rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september. In de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
1: Feel the music. Radio Star.

0: In de Traiteur afdeling van Discount Song vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De federale regering voert strengere regels in voor bedrijven die niet meewerken met de economische inspectie. Bedrijven riskeren boetes tot €400.000 als ze informatie te laat of onvolledig bezorgen. De maatregel moet de inspectie sneller toegang geven tot correcte gegevens. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg opgepakt na een zware verkeersongeval. Een motorrijder van 38 raakte daarbij zwaar gewond en ligt op intensieve zorgen. De Belg probeerde een verboden U-bocht te maken. De man van 35 is ondertussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van €3.000 betaalde. Hij moet zich voorlopig wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee Golfstaat Oman te bombarderen als die dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Hij deed die uitspraken in een interview bij Fox News. Oman en Iran onderhandelen al weken over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De VS wil dat Iran de zeestraat weer opent. In het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook twee gewonden en de schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen, maar in juni zijn ook al 3 scholieren gedood bij een schietpartij op school. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
2: Goedemiddag.

Feestcomité Oebrechtegem nodigt je uit op de kermis van Woubrechtegem. Op zondag 23 augustus aan Frituur Ploche op het Heilig Hartplein kan je vanaf 19:30 avonds genieten van de gratis optredens van Lindsay, Louis Flion en Willy Sommers. De inkom is helemaal gratis.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Kom jij ook mee feesten tijdens Kermis Borsbeke in Eet- en Praatcafé De Wijngaard.
6: 1, 2, 3, raak!
5: We starten al op vrijdag 28 augustus vanaf 20 uur met het darts-toernooi. Schrijf je vandaag nog in. Of kom dansen op zaterdagavond tijdens de Foute Party met DJ Sisse. Zondag wordt een familiedag. Met 's middags de lekkere barbecue, inclusief gratis ijsje aan €28 per persoon. Wel vooraf reserveren op 0498 20 60 35. Maandag na de zielmis is er alweer ambiance vanaf 11 uur. Met optredens van Nicole, Rita Cordy en Nico.
7: Mamma mia Maria.
5: Zomerkermis in Borsbeke. Een weekend lang genieten in de wijngaard.
8: Radio Star. Go home.

Het Willemsfonds van Herzelen heeft weer een leuke uitstap klaar. Ze gaan naar de stad Deinze op donderdag 3 september. In de voormiddag brengen ze een bezoek aan het kasteel van Ooidonk. En na de lunch gaan ze naar het Mudel. Dat is het museum van Deinze en de Leienstreek. De deelnameprijs, inclusief de busreis, kost €76 voor leden van het Willemsfonds. En €81 voor niet-leden. Wil je meegaan? Dan kan je terecht bij Roger van der Straten. Je belt op 053 62 67 62. Het voltallige team van het Willemsfonds heet u alvast van harte welkom.

0: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Zoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
3: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe het zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
1: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: We gaan eten.
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
7: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
6: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
8: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractorenrondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
9: Goedemiddag.

0: Discount Zonk. Verse hamburgers. 4 koppen plus 2 gratis.
1: De federale regering voert strengere regels in voor bedrijven die niet meewerken met de economische inspectie. Bedrijven riskeren boetes tot €400.000 als ze informatie te laat of onvolledig bezorgen. De maatregel moet de inspectie sneller toegang geven tot correcte gegevens. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg opgepakt na een zware verkeersongeval. Een motorrijder van 38 raakte daarbij zwaar gewond en ligt op intensieve zorgen. De Belg probeerde een verboden U-bocht te maken. De man van 35 is ondertussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van €3.000 betaalde. Hij moet zich voorlopig wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee Golfstaat Oman te bombarderen als die dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Hij deed die uitspraken in een interview bij Fox News. Oman en Iran onderhandelen al weken over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De VS wil dat Iran de zeestraat weer opent. In het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook 2 gewonden en de schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen. Maar in juni zijn ook al 3 scholieren gedood bij een schietpartij op school. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
2: Radio Star. Je hoort van ons. Met een hart voor herzelen. Patrick de Groot.

0: Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
1: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer. Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
4: Morwa?
3: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd. Welcome to the sun.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
3: Kom jij ook mee feesten tijdens Kermis Borsbeke? In Eet en Praat Café De Wijngaard.
4: 1, 2, 3, raak!
3: We starten al op vrijdag 28 augustus vanaf 20 uur met het darts-toernooi. Schrijf je vandaag nog in. Of kom dansen op zaterdagavond tijdens de Foute Party met DJ Sisse. Zondag wordt een familiedag. Met 's middags de lekkere barbecue, inclusief gratis ijsje aan €28 per persoon. Wel vooraf reserveren op 0498 20 60 35. Maandag na de zielmis is er alweer ambiance vanaf 11 uur. Met optredens van Nicole, Rita Cordy en Nico.
5: Mamma mia Maria.
3: Zomerkermis in Borsbeke. Een weekend lang genieten in de wijngaard.
6: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
7: It's summertime!
8: Radio Star!
9: Welcome to the summer.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen, de prijzenbreker.
1: De muziek zegt alles.
2: Radio Star.
3: Patrick de Groot.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
2: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
4: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
5: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
6: Kom jij ook mee feesten tijdens Kermis Borsbeke? In Eet en Praat Café De Wijngaard.
7: 1, 2, 3, raak!
6: We starten al op vrijdag 28 augustus vanaf 20 uur met het darts toernooi. Schrijf je vandaag nog in. Of kom dansen op zaterdagavond tijdens de Foute Party met DJ Sisse. Zondag wordt een familiedag. Met 's middags de lekkere barbecue, inclusief gratis ijsje aan €28 per persoon. Wel vooraf reserveren op 0488 20 60 35. Maandag na de zielmis is er alweer ambiance vanaf 11 uur. Met optredens van Nicole, Rita Cordy en Nico.
8: Mamma mia Maria.
6: Zomerkermis in Borsbeke. Een weekend lang genieten in de wijngaard.
0: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
9: Hey, het is zomer op je radio. Geen zomer zonder Radio Star.

0: Opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
0: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
5: Kiekeboe!
4: Maar geloof ons, je wil het niet.
5: Ja, zeg salu daarmee.
4: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
6: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
7: Kom jij ook mee feesten tijdens Kermis Borsbeke in Eet- en Praatcafé De Wijngaard.
8: 1, 2, 3, raak!
7: We starten al op vrijdag 28 augustus vanaf 20 uur met het darts-toernooi. Schrijf je vandaag nog in. Of kom dansen op zaterdagavond tijdens de Foute Party met DJ Sisse. Zondag wordt een familiedag. Met 's middags de lekkere barbecue, inclusief gratis ijsje aan €28 per persoon. Wel vooraf reserveren op 0488 20 60 35. Maandag na de zielmis is er alweer ambiance vanaf 11 uur. Met optredens van Nicole, Rita Cordy en Nico.
9: Mamma mia Maria.
7: Zomerkermis in Borsbeke. Een weekend lang genieten in de wijngaard.
10: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het darts-toernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de Oldtimer Tractoren rondrit, de Rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van muzessen. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loop. loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.

0: Maak gebruik van de promo's bij Discountsonk, want het leven is al duur genoeg.
1: Vrouwen passen vaker hun werkuren aan om zorg en job te combineren. Bijvoorbeeld om te zorgen voor hun kinderen of een ziek familielid. Zo'n 45% van de vrouwen doet dat, tegenover 25% van de mannen. Vrouwen kiezen daarbij vaker voor minder werken. Mannen passen vooral hun schema aan zonder uren te verliezen. Stadbel bevestigt dat de zorgnood in Belgische gezinnen hoog blijft. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS. Maar

0: Om de Vlaamse bedrijven hebben hun eigen vestiging in Amerika of spreken af dat ze een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Aan terugkerende reizigers wordt gevraagd om hun bagage goed te controleren. Het blijft grijs met periodes van regen en buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook de volgende dagen zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden.
1: De zon op jouw radio. Feel the summer. Chihuahua. Chihuahua. Radio Star.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en er neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: We gaan eten.
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Het is zomer bij Radio Star. Radio Star.
4: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
3: Radio Star.
5: Je hoort van.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Sonk in Herzelen. Discount Sonk in Herzelen, de prijzenbreker.
1: Vrouwen passen vaker hun werkuren aan om zorg en job te combineren. Bijvoorbeeld om te zorgen voor hun kinderen of een ziek familielid. Zo'n 45% van de vrouwen doet dat, tegenover 25% van de mannen. Vrouwen kiezen daarbij vaker voor minder werken. Mannen passen vooral hun schema aan zonder uren te verliezen. Stadbel bevestigt dat de zorgnood in Belgische gezinnen hoog blijft. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS. Maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben hun eigen vestiging in Amerika of spreken af dat ze een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic pak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Aan terugkerende reizigers wordt gevraagd om hun bagage goed te controleren. Het blijft grijs met periodes van regen en buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook de volgende dagen zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden. Feel the summer.

0: Voor gyproc-werken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
3: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
4: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
5: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
6: Radio Star.
7: Je hoort van ons.
6: Goedemiddag.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: De muziek zegt alles.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: Volgens het WWF moet België zwaar investeren in het herstel van de afgebrande natuur in de Hoge Venen. De veenbodem is cruciaal voor ons ecosysteem, omdat veen koolstof opslaat en bescherming biedt tegen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds voorspelt dat het tientallen jaren kan duren voor de bodem hersteld is, maar waarschuwt ook dat uitstel geen optie is. Op het terrein waar de brand woedt sinds vrijdag is intussen nog een 500-tal hulpverleners actief. De uitbreiding van de brand naar het oosten lijkt nu gestopt, maar de situatie blijft onstabiel. De luchtoperaties boven het getroffen gebied liggen voor de rest van de dag ook stil. Er is te veel mist om de helikopters en blusvliegtuigen in te zetten. De hinder bij het spoor in het Waasland is erger dan verwacht. Na een mislukte software-update bij de seininrichting van morgen viel het treinverkeer stil, maar dat leek later opgelost. Omdat het probleem nu niet definitief van de baan blijkt, rijden er vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt dus nog langer de vervangbus in. Het is nog onzeker of er morgen opnieuw treinen rijden. Ondernemer Mark Koeken moet meer dan 19 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus. Het gaat om onterecht afgetrokken btw plus boetes en interesten en om boetes op een, zo zegt de fiscus, fictieve factuur. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van de NV, waar Koeken destijds het stadion onderbracht van KV Oostende, de inmiddels opgeheven club die hij in 2017 verkocht. De holding van Koeken betwist de belastingschuld. En in het vrouwenwielrennen was er vanmiddag de Egmond Cycling Race. Aan de streep in Zottegem in Oost-Vlaanderen was de Italiaanse Elisa Balsamo de snelste van een kopgroepje. Helene Hesters finishte tweede. De rest van de dag blijft het zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht opnieuw veel wolken en kans op een bui, vooral in het westen en noorden. Morgen tot 22 graden, maar opnieuw wisselvallig en ook kans op onweer.

De dorpsraad van Wouwbrechtegem heeft opnieuw een feestelijk event klaar ter gelegenheid van de kermis. Dat gaat door op zondag 23 augustus. Je bent welkom vanaf 14 uur op de weide achteraan bij Boer Paul. Er is weer het ludieke Spel zonder grenzen. Maar er is ook kinderanimatie, food en drinks en natuurlijk de heerlijke ijscrème van Rita. Wouwbrechtegem, mon amour pour toujours. Zorg dat jij er ook bij bent. Alle info op de Facebookpagina van Dorpsraad Wouw.

0: beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
1: Feel the music. Radio

SOS Wilde Dieren, dat is het opvangcentrum voor zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren in Heeraardsbergen. De medewerkers zijn daar dag en nacht in de weer met het helpen van wilde dieren in nood. Ze worden er verzorgd om ze na herstel weer vrij te laten in de natuur. Op zondag 13 december kan je met Natuurpunt Herzelen het centrum bezoeken. Spreken af om 14:30 in de namiddag aan de kerk van Herzelen om te carpoolen. Inschrijven vooraf is verplicht. €5 voor volwassenen, €3 voor kinderen jonger dan 12 jaar. Wil je inschrijven of wil je meer info? Dan kan je terecht bij natuur.herzelen. Of je stuurt een mailtje naar patrick.roekhout1@telenet.be.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolleboom kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolleboom in de Dorenstraat in Sint-Lievis-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Het zijn open deurdagen bij De Kolleboom op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
4: Lees meer op kolleboom.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: Radio Star.
7: Je hoort van ons.
6: Feel the music.

Wie wordt de nieuwe Herzelse wielerkampioen? Ter gelegenheid van de zomerkermis organiseert de dorpsraad van Borsbeke in samenwerking met lokale verenigingen op zaterdag 29 augustus het Borsbeeks kampioenschap baanwielrennen voor alle inwoners van Groot Herzelen. Het BKB gaat door in Sportpark De Vrede, dat is in de Pastorijstraat, van 12:30 tot 5:00 in de namiddag. Elke man of vrouw van 6 tot 99 jaar neemt een vliegende start en rijdt zo snel mogelijk één baanronde van 375 meter. Er is een medaille voor elke deelnemer, een podia volgens leeftijd, een verloting van Natura-prijzen, bloemen en een trofee voor de rapste Herzelse man en vrouw. Schrijf je vandaag nog in via een mailtje naar dorpsraad.borsbeke@gmail.com. Let op, inschrijven kan tot zaterdag 22 augustus om 12:00.

0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: Volgens het WWF moet België zwaar investeren in het herstel van de afgebrande natuur in de Hoge Venen. De veenbodem is cruciaal voor ons ecosysteem, omdat veen koolstof opslaat en bescherming biedt tegen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds voorspelt dat het tientallen jaren kan duren voor de bodem hersteld is, maar waarschuwt ook dat uitstel geen optie is. Op het terrein waar de brand woedt sinds vrijdag is intussen nog een 500-tal hulpverleners actief. De uitbreiding van de brand naar het oosten lijkt nu gestopt, maar de situatie blijft onstabiel. De luchtoperaties boven het getroffen gebied liggen voor de rest van de dag ook stil. Er is te veel mist om de helikopters en blusvliegtuigen in te zetten. De hinder bij het spoor in het Waasland is erger dan verwacht. Na een mislukte software-update bij de seininrichting van morgen viel het treinverkeer stil, maar dat leek later opgelost. Omdat het probleem nu niet definitief van de baan blijkt, rijden er vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt dus nog langer de vervangbus in. Het is nog onzeker of er morgen opnieuw treinen rijden. Ondernemer Mark Koeken moet meer dan 19 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus. Het gaat om onterecht afgetrokken btw plus boetes en interesten en om boetes op een, zo zegt de fiscus, fictieve factuur. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van de NV, waar Koeken destijds het stadion onderbracht van KV Oostende, de inmiddels opgeheven club die hij in 2017 verkocht. De holding van Koeken betwist de belastingschuld. En in het vrouwenwielrennen was er vanmiddag de Egmond Cycling Race. Aan de streep in Zottegem in Oost-Vlaanderen was de Italiaanse Elisa Balsamo de snelste van een kopgroepje. Helene Hesters finishte tweede. De rest van de dag blijft het zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht opnieuw veel wolken en kans op een bui, vooral in het westen en noorden. Morgen tot 22 graden, maar opnieuw wisselvallig en ook kans op onweer.
2: Van ons. Radio Star.
3: Radio Star. Goeie avond.

0: Wist je dat je voor dressing, wand- en nistkasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit, ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad, van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
1: U zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelfcentrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
1: Doe-het-zelfcentrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Feel the music. Radio Star.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
3: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Mocht GavaRent niet bestaan?
5: Ze zouden het moeten uitvinden.
6: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
7: Goeie avond.

0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: Radio Star. It's Mr. 305, check it out.

0: beenhouwerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: Geen zomer zonder Radio Star. Radio Star. Come on, check your body, baby. Hey, het is zomer op je radio.

0: van snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: Feel the music. Radio Star.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Zonk. Discount Zonk, de prijzenbreker.
1: Feel the music. Radio.

0: traiteurafdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: This is
2: Summer.
3: Radio Star.
4: Je hoort van ons.
3: Feel the summer.

0: 5 uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentub. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes, zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toen gedaan?
0: De radio weer aan.

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent, is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar achterin met loesje smoel. Vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: huis en de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zakenvrouw in dat kille blauw.

0: leef slechts op bevel. Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.
1: Weg voor u, ik moet nu weg. Een grijze morgen, magere buit. Geen taxis, groente, kou en fruit. Trams, brood, een natte stoep.

De grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.